De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: uitputting, emotie, voldoening en de overwinning. Dat is de Europa Run. De Europa Run is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij jij je samen met je team inzet voor verschillende goede doelen. Die maken het leven van zieke mensen met kanker draaglijker. Vorm samen met familie, vrienden of collega's een team... en doe mee met de mooiste estafetteloop van Nederland. Schrijf je in. Kijk op europarun.nl/meedoen.
1: Thuis of op het werk, luister overal. Radio Optimaal.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
5: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Koude en gure herfstdagen staan voor de deur. Maar

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een nieuw uur, een berg nieuwe energie. De hits van toen en de beste muziek van nu vliegen om je oren. Schakel je radio een standje luider, want hier is Radio Optimaal.

0: Hallo, Leni het Hart hier. Al meer dan 50 jaar help ik dieren in nood. De laatste jaren samen met Stichting Dierenlot. Zij en al die vrijwilligers in heel Nederland doen echt geweldig werk. Help ook dieren in nood in uw eigen regio. Word vrijwilliger. Neem ze op in uw testament of doe nu mee aan de digicollecte. Word nu collectant of doe een gift. Ga naar dierenlot.nl. Dierenlot.nl. Heel hartelijk dank.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Volgens de nieuwszender CNN loopt er een onderzoek naar deze nieuwe aanklachten. Onder het bewind van Maduro zouden er 10 Amerikanen onwettig gedetineerd zijn geweest. 2 van hen zouden gemarteld zijn. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutu's op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. Er raakten ook 36 mensen gewond. Het regeringsleger zegt het lanceerplatform waar vandaan de raketten zijn afgevuurd te hebben vernietigd. De door Iran gesteunde Houthis hebben recent veel gebied rond de Rode Zee veroverd en bestoken geregeld Saoedische doelen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. Op de evenementenlocatie waar het popfestival elk jaar wordt gehouden, komen volgende maand 300 asielzoekers. Ze moeten in mei volgend jaar weer vertrekken. In de zomer is het terrein dan weer voor de feestvierders en andere bezoekers. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Marie-Carmen Abascal werd vorige maand op een brancard haar huurwoning uitgereden. Zij had daar 70 jaar gewoond. Na massale protesten mocht ze enkele dagen later van de verhuurder weer terugkeren. Maar de vrouw is nu in het ziekenhuis overleden en dus nooit meer thuisgekomen. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Meer van het beste, nu op Radio Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Er trekken buien over het land met een matige tot aan de kust harde noordwestenwind. Windkracht 6 tot 7. Het kwik daalt in de nacht naar 12 graden. Het gaat wel minder regenen, maar een kans op een bui blijft bestaan. In de ochtend trekt de regen naar het oosten weg en de dag wordt een afwisseling van wolken en zon. Met in de middag toch hier en daar weer een bui. De middagtemperatuur blijft steken op 16 graden. Het kan wel hard gaan waaien, zeker aan zee en op het IJsselmeer. In de avond blijft het wisselvallig, maar dan neemt de wind weer wat af. De komende dagen houden we dit wisselvallige beeld met elke dag regen en een middagtemperatuur die zakt naar rond de 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Tot zo na het nieuws met meer. Veel meer.
1: Optimaal. Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De in Amerika gevangen gehouden voormalige Venezolaanse president Maduro wordt niet alleen van drugshandel beschuldigd, maar ook van de marteling van Amerikanen die in Venezuela opgesloten zaten. Bij luchtaanvallen door de Jemenitische Hutus op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn 3 doden gevallen. De gemeente Landgraaf in Limburg gaat in de wintermaanden asielzoekers opvangen op het Pinkpop-terrein. De 87-jarige Spaanse vrouw die in Madrid uit haar huis werd gezet en het symbool werd van de Spaanse woningprotesten, is overleden. Het weer, toenemende bewolking en regen. De temperatuur gaat terug naar 12 graden. Er waait een matige, aan de kust krachtige noordwestenwind. Overdag bewolkt, regen en zon bij 16 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
1: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono.
2: Mij niet appen.
3: Wat eten we vanavond?
4: Mij niet appen.
5: Die computer loopt weer vast.
6: Mij niet appen.
7: Hé, hey, je broodtrommel ligt hier nog.
8: Mij niet appen.
9: Hé hey bro, kom je nog trainen?
10: Mij niet appen.
0: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

0: De mooiste klassiekers en de heerlijkste hits. Je hoort ze hier. Radio Optimaal.
1: Dat is DJ Paul Helstek, jongen. Hij hoort daar nou, jongen. I wanna see a rainbow high in the sky. I wanna see you and me. Hey, dat is aan de nummer. Turbo.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dit is het weerbericht.
1: In het uiterste oosten en zuidoosten is nog regenachtig, maar de buien trekken langzaam weg richting Duitsland. In de rest van het land eveneens neerslag, maar ook periode met zon. In de kustgebieden staat een vrij krachtige noordwestenwind. Op de wadden tot krachtig windkracht 4 tot 6. Vanmiddag is er afwisselend bewolking en zon met plaatselijk een bui bij een matige noordwestenwind. En aan zee en op de wadden vrij krachtig. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Vanavond lokaal nog wat buien, verder brede opklaringen. De wind zwakt flink af en draait naar het zuidwesten. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. Het koelt vannacht af naar 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee. Morgenmiddag tussen de buien door af en toe zon bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en in het Waddengebied komen zware windstoten voor. In het oosten wordt het een graad of 14, in het westen en zuidwesten een paar graden hoger. Zaterdag is het opnieuw onstuimig met vooral in het noorden felle buien. Vooral aan zee en bij de wadden komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt zaterdag 13 tot 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Radio Optimaal.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Hoe show jij je idee? Als je in de supermarkt alcohol koopt, op het terras zit of in de kroeg bent, schiet je met je pasjeshouder. Tover je hem razendsnel uit je binnenzak? Doe je net alsof je een FBI-agent bent? Of laat je hem gewoon zien? Hoe je het ook doet, show altijd je idee. Niks 18.
1: Weer of geen weer, altijd de lekkerste muziek. Radio Optimaal

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

In het uiterste oosten en zuidoosten is nog regenachtig, maar de buien trekken langzaam weg richting Duitsland. In de rest van het land eveneens neerslag, maar ook periode met zon. In de kustgebieden staat een vrij krachtige noordwestenwind. Op de Wadden tot krachtig windkracht 4 tot 6. Vanmiddag is er afwisselend bewolking en zon met plaatselijk een bui bij een matige noordwestenwind. En aan zee en op de Wadden vrij krachtig. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Vanavond lokaal nog wat buien, verder brede opklaringen. De wind zwakt flink af en draait naar het zuidwesten. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. Het koelt vannacht af naar 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee. Morgenmiddag tussen de buien door af en toe zon bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en in het Waddengebied komen zware windstoten voor. In het oosten wordt het een graad of 14, in het westen en zuidwesten een paar graden hoger. Zaterdag is het opnieuw onstuimig met vooral in het noorden felle buien. Vooral aan zee en bij de Wadden komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt zaterdag 13 tot 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Ik kreeg beenmergfalen tijdens mijn derde zwangerschap. En ik had niet lang meer te leven. Mijn enige kans was een stamceltransplantatie. En dankzij een stamceldonor leef ik nog. Elk jaar zoeken 800 mensen zoals ik een match. Ook jij kunt een leven redden als stamceldonor. Meld je nu aan op stamceldonor.nl.
1: Muziek in je eigen taal.
2: Dat is het helemaal.
1: Radio Optimaal. Olivia.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De energie die in natuurbescherming wordt gestoken werpt zijn vruchten af. De helft van de dierenpopulaties wereldwijd is stabiel of groeit zelfs. Zo blijkt uit een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. Onder meer het aantal wilde tijgers nam in 15 jaar met dik 70% toe. Konden groene schildpadden van de rode lijst worden gehaald en groeiden de populaties van blauwvintonijnen en savanneolifanten. In Nederlandse wateren doen de otters het weer goed. Het rapport van het Wereld Natuurfonds nam 36.000 diersoorten onder de loep. In de VS is opnieuw een doodstraf voltrokken sinds de mislukte executie van Christa Pike. Het gaat om een 46-jarige Amerikaan in Texas. Hij kreeg dodelijke injecties vanwege moord op een winkelbediende in 2000. Het was de 30ste executie dit jaar in de VS. In Tennessee ging vorige week een executie mis. Christa Pike overleefde twee injecties met pentobarbital. Ze ligt in een ziekenhuis en is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar nadat ze eerder aan de beademing lag. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor de snel stijgende schuldenlast in de EU. Die is de voorbije jaren opgelopen naar 740 miljard euro. Voor volgend jaar lijkt die schuld op te lopen tot boven de 1 biljoen euro. Oorzaken zijn de stijgende rente, defensieuitgaven, steun vanwege de EU-belangen in de Oekraïnse graanhandel en het corona-herstelfonds. De iconische berg de Matterhorn in Zwitserland is een besneeuwde top kwijt. De meer dan 4000 meter hoge berg ligt boven de sneeuwgrens en zou eigenlijk het hele jaar wit bedekt moeten zijn. Maar de piek, die tot een paar jaar geleden nog stond afgebeeld op de verpakking van sommige chocoladerepen, laat nu de kale grijze rotsen zien. De oorzaak van het smelten van de eeuwige sneeuw is de hitte tijdens de zomer. Het was de warmste zomer ooit in Zwitserland gemeten. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws. Radio Optimaal.
2: Koffie, thee, boterhammetje erbij en lekker ontwaken. Dit is de Breakfast Show op Radio Optimaal.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: In het uiterste oosten en zuidoosten is nog regenachtig, maar de buien trekken langzaam weg richting Duitsland. In de rest van het land eveneens neerslag, maar ook periode met zon. In de kustgebieden staat een vrij krachtige noordwestenwind. Op de Wadden tot krachtig windkracht 4 tot 6. Vanmiddag is er afwisselend bewolking en zon met plaatselijk een bui bij een matige noordwestenwind. En aan zee en op de Wadden vrij krachtig. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Vanavond lokaal nog wat buien, verder brede opklaringen. De wind zwakt flink af en draait naar het zuidwesten. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. Het koelt vannacht af naar 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee. Morgenmiddag tussen de buien door af en toe zon bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en in het Waddengebied komen zware windstoten voor. In het oosten wordt het een graad of 14, in het westen en zuidwesten een paar graden hoger. Zaterdag is het opnieuw onstuimig met vooral in het noorden felle buien. Vooral aan zee en bij de Wadden komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt zaterdag 13 tot 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: De lekkerste muziek.
2: De lekkerste muziek.
1: Wow. Hoor je op Radio Optimaal.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna een 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Het weer, hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een aardbeving heeft geen voorkeur voor arm of rijk. Het interesseert een overstroming niet waar je huis staat. Een pandemie laat het koud wie er in de problemen komt. Nood heeft geen agenda. Daarom zijn wij er. Voor wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Help mee en kijk op rodekruis.nl.
1: De ene hit.
2: Na de andere.
3: Radio Optimaal.
4: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bijna 500.000 huizen hebben problemen door de droogte van de afgelopen maanden. Veel huizen hebben inmiddels of krijgen problemen met de fundering. Die situatie wordt door extreme weeromstandigheden en klimaatverandering nog verergerd. Door droogte krimpt de kleigrond onder het huis. Daardoor kunnen scheuren ontstaan in muren of kan een raam of deur gaan klemmen. Herstel kost al snel tienduizenden euro's. Chaotische toestanden bij het overheidsbureau dat alimentatie int. De werksfeer zou totaal zijn verziekt en de wachttijd is geëxplodeerd van 10 dagen naar 10 weken. Als een ex-partner de alimentatie niet betaalt of te weinig betaalt, kan het landelijk bureau inning onderhoudsbijdrage worden ingeschakeld. Dat kost verder niets. In 3/4 van de gevallen komt de betaling alsnog tot stand. Medewerkers vertellen aan RTL Nieuws dat het ziekteverzuim hoog is, waardoor tienduizenden mensen veel langer moeten wachten op hulp van de overheid bij hun alimentatie. Er wordt steeds vaker AI gebruikt om online jongeren te vernederen. Het aantal meldingen van online pesten is fors gestegen, zegt de Stichting Off Limits. Door de inzet van AI bij cyberpesten vervaagt de grens tussen grap en pesten. Dikwijls gaan er nepbeelden rond waarbij de jongeren gênante of vernederende dingen doen, zoals zoenen, dansen of overgeven. In sommige religies kan dit ingrijpende gevolgen hebben. Het kenniscentrum vindt dat de ouders en scholen dit online gedrag met de jongeren moet bespreken. Margaret Hamilton, die in 1969 alle software schreef voor de Apollo 11-missie, is overleden. Door haar baanbrekende werk wonnen de VS de ruimtewedloop naar de maan. Ze leerde zichzelf programmeren bij het toonaangevende instituut MIT en wordt gezien als de grondlegger van de software engineering, een term die ze zelf bedacht. In 2016 kreeg ze de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart. Margaret Hamilton is 90 jaar geworden. Het weer. Hier en daar buien bij een vrij krachtige tot krachtige wind uit het noordwesten. De maxima schommelen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radionieuws.

Weer of geen weer. Altijd de lekkerste muziek. Optimaal.

Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Samen met zware regen is er dan risico op overstromingen. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die 50 miljoen euro besloten in het parlement. Het dodental van een Russische raketaanval in de Oekraïnse stad Priloki is opgelopen tot 22. De Russen bestookten onder meer een woonflat van 5 verdiepingen met ballistische raketten, drones en kruisraketten. Zeker 12 regio's zijn getroffen volgens president Zelensky. Oekraïne haalde 80% van de drones neer. Vorige week was dat nog 57%. Kiev heeft geen verklaring voor de toename. Consumenten gaven in augustus meer geld uit aan duurzame goederen zoals auto's, elektrische apparaten en spullen voor de woning. Die bestedingen stegen met 5,5%. Aan het huishouden werd ruim 2% meer uitgegeven. In september daalde het uitgavenpatroon weer enigszins. Dat komt vooral doordat ondernemers en industrie minder positief zijn over de werkgelegenheid in een bedrijf. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: 24/7 online.
3: 24/7 online.
2: Het internetstation voor iedereen.
3: Voor iedereen.
2: Radio Optimaal FM.nl.

0: Choco, smeer maar mee.
1: Goedemorgen, dit is het geluid van Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wil kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar. Wel verkopen ze minder snel. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Šefčovič ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. De industrie in de EU heeft veel last van de steeds schevere handelsbalans. Die is nu al €1 miljard per dag. De EU verwijt China oneerlijke handel. Het land geeft grote bedrijven staatssteun en houdt de Chinese munt kunstmatig laag. Als de gesprekken niets opleveren, overweegt de EU sancties. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. De staten die het meeste risico lopen zijn Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida, waar ruim 30 miljoen mensen wonen. De snelle groei van de orkaan wordt veroorzaakt door het warme zeewater. De orkaan kan een snelheid bereiken van ruim 150 km per uur. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar €50 miljoen voor uittrekken. Door een uitspraak van de Raad van State over het schuiven met stikstofruimte wordt er al 2 jaar geen enkele vergunning meer afgegeven. In de duinen rondom de haven komen onder meer konijnen en Schotse hooglanders. Die zorgen voor verstuiving van kalkrijk zand. Morgen wordt over die €50 miljoen besloten in het parlement. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Dieren starten. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Maxima, hier is het weerbericht.
1: Vanmiddag is er afwisselend bewolking en zon met plaatselijk een bui bij een matige noordwestenwind. En aan zee en op de Wadden vrij krachtig. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Vanavond lokaal nog wat buien, verder brede opklaringen. De wind zwakt flink af en draait naar het zuidwesten. In het Waddengebied blijft de wind vrij krachtig. Het koelt vannacht af naar 7 graden in het binnenland en rond 10 graden aan zee. Morgenmiddag tussen de buien door af en toe zon bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee en in het Waddengebied komen zware windstoten voor. In het oosten wordt het een graad of 14, in het westen en zuidwesten een paar graden hoger. Zaterdag is het opnieuw onstuimig met vooral in het noorden felle buien. Vooral aan zee en bij de Wadden komen zware windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt zaterdag 13 tot 15 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: De heerlijkste van de herfst.

Time, love, joy, I need space, love, I need me. Action!

0: Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Maximaal hitplezier.
2: Maximaal hitplezier.
1: Hoor je hier.
2: Radio Optimaal.

0: optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de voorbije tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. De Europese Unie en China bespreken vandaag en morgen in Peking de oplopende handelsspanningen. Eurocommissaris Sefcovic ontmoet daar de Chinese handelsminister Wang Wentao. Tropische storm Isaias in de Golf van Mexico is uitgegroeid tot de eerste orkaan van het Atlantische seizoen. Het National Hurricane Center in de VS verwacht dat de orkaan morgenavond of zaterdagochtend aan land komt. Een nieuw plan om de Rotterdamse haven van het zogenoemde vergunningenslot te halen. Het kabinet wil daar 50 miljoen euro voor uittrekken. Het weer. Vanmiddag afwisselend bewolking en zon. Af en toe een bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De maxima liggen vandaag rond de 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrojeka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers, zegt makelaarsvereniging NVM. Er kwamen de afgelopen tijd vooral meer appartementen beschikbaar, vaak voormalige huurwoningen. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. Veel transacties worden nog steeds overboden. Het aanbod van nieuwe woningen benadert het hoogste niveau in ruim 10 jaar tijd, maar wel verkopen ze nu minder snel. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg aan de Tweede Kamer. Elk ministerie heeft een eigen taakstelling gekregen waarbij infrastructuur en waterstaat met 100 regels de meeste werkdruk op zich neemt. Het doel is om de regeldruk voor burgers en ondernemers te verlagen en tegelijkertijd veel geld te besparen. Om welke specifieke regels het gaat, wordt pas later duidelijk. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Iets anders dan altijd maar weer die pindakaas op je boterham? Of dat saaie gezicht van die collega naast je? Kies dan voor Optimaaltijd, het lekkerste lunchprogramma van Radio Optimaal. Iedere werkdag van 12 tot 1 uur hoor je de lekkerste muziek, zodat jij fris en vrolijk je middag ingaat. Optimaaltijd op Radio Optimaal, elke dag het begin van een frisse middag.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen, het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Van maandag tot en met vrijdag kun je heerlijk genieten van een smaakvolle lunch. Optimaal tijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.

0: Dinsdag tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaal Tijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Je radio staat weer optimaal.
2: Je radio staat weer optimaal.
1: Optimaal.
2: Je radio staat weer optimaal.

0: Laatste nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. De Nederlandse woningmarkt blijft krap, ondanks iets meer onderhandelingsruimte voor huizenkopers. Wie een bestaande woning wilde kopen, moest daar gemiddeld €503.000 voor neertellen. En het kabinet wil voor het eind van volgend jaar in totaal 750 overbodige of ingewikkelde regels schrappen of versimpelen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West-Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West-Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het

0: Tot zo, na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kijk, Julianetje, dat is wit.
1: Die zwembroek?
0: Nee.
1: Die meeuw?
0: Fout.
1: Ja, dan weet ik het niet.
0: Een plastic bakje.
1: Oh, goed gezien. Kom, gooi hem in de prullenbak.
2: Zwerfafval. Natuurlijk raap je ook iets op.
3: Altijd de beste.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. De aanval maakt deel uit van een reeks hevige beschietingen, waarbij eerder op de dag ook al tientallen doden vielen in Kiev en Priloki. President Zelensky roept westerse bondgenoten op om steun snel om te zetten in nieuwe defensieleveringen. Volgens hem heeft Oekraïne een ernstig tekort aan munitie om de intensiverende luchtaanvallen af te weren. In Nederland is ook deze maand alweer iemand overleden die besmet was met het West Nijl-virus. Dat meldt het RIVM dat in dezelfde week 3 nieuwe besmettingen registreerde. Daarmee komt het totale aantal vastgestelde gevallen dit jaar op 59, waarvan 10 patiënten zijn overleden. Volgens de gezondheidsdienst zet de verwachte daling van het aantal nieuwe infecties met het West Nijl-virus door. De overledenen waren allemaal op leeftijd of hadden al een onderliggende aandoening. Bij een steekpartij op een Poolse basisschool is een conciërge om het leven gekomen en zijn een leraar en de directeur gewond geraakt. De politie heeft een 15-jarige ex-leerling aangehouden. Zijn motief is nog onbekend. Het geweldsincident staat niet op zichzelf, want gisteren vielen er al 9 gewonden bij een schoolsteekpartij in de nabijgelegen stad Ostrołęka. Elders in Polen werd er ook nog een 17-jarige scholier opgepakt die verdacht wordt van het plannen van een aanslag. En het stadhuis van Amsterdam is afgelopen nacht vernield en beklad na een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam. Actievoerders sloegen onder meer 2 ramen in en spoten rode verf bij de ingang van de Stopera. De demonstratie was eerder door burgemeester Halsema ontbonden vanwege onder meer extremistische leuzen. Halsema benadrukt dat vernielen niets met demonstreren te maken heeft en ze heeft aangifte gedaan. De schade aan het Amsterdamse stadhuis wordt zo snel mogelijk hersteld. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Bij een Russische aanval op twee bussen in het Oekraïnse Kramatorsk zijn zeker 30 doden en 18 gewonden gevallen. Vermoedelijk is er een glijbom gebruikt. Steeds meer Nederlanders steken zelf de handen uit de mouwen door de hoge kosten en het tekort aan vakmensen. En de 76-jarige Canadese dichter Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Een klein kind heeft een brandwond zo te pakken. Eerst water, de rest komt later. Maar dan, trek jij tijdens het koelen de kleding uit of laat je deze juist aan? Weet jij het? Kijk voor de eerste hulpregels op brandwondenstichting.nl. Vraag de eerste hulpregels aan de collectant van de Brandwondenstichting. Die komt deze week langs.
1: Ladies and gentlemen.
2: Het is weer puur genieten.
3: Puur genieten.
4: Radio Optimaal.

0: echte hits.
1: Echte radio.
0: Echte radio. Echt lekker.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd. Meer acties worden niet uitgesloten. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat nieuwe plan met tijdsafhankelijke nettarieven moet het stroomnet ontlasten doordat mensen de was of het opladen van auto's op rustige uren doen. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Volgens de ACM gaat zo'n 60% van de huishoudens er ook nog eens financieel op vooruit. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. Wel blijft de prijs van vliegtuigbrandstof door de spanningen in het Midden-Oosten en de oorlog in Oekraïne extreem hoog. Volgens O'Leary ligt de kerosineprijs momenteel 50% hoger dan de reguliere olieprijs. De Europese luchtvaarttop pleit daarom voor maatregelen om de sector concurrerend te kunnen houden. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Speakers trillen, buren gillen, 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren, Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is internetradio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Ewald van Lient met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt wil dat huishoudens vanaf 2029 gaan betalen voor het tijdstip waarop ze stroom gebruiken. Dat levert naar verwachting genoeg capaciteit op om 700.000 extra woningen aan te sluiten zonder het net direct uit te breiden. Europa hoeft tot de zomer van volgend jaar niet bang te zijn voor kerosinetekorten zolang er zich geen onverwachte gebeurtenissen voordoen. Dat stelt Ryanair-topman O'Leary. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Stichting MS Research wil toptalent behouden voor onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor multiple sclerose. Dankzij hun subsidie heb ik een eigen onderzoeksgroep kunnen starten. Wij onderzoeken de werking van nog onbekende vetachtige stoffen in het hersenweefsel. Zo brengen we in kaart wat er bij mensen met MS precies misgaat. In dit ambitieuze project willen wij uiteindelijk een radicale verbetering teweegbrengen bij de diagnose en vervolgens de behandeling van multiple sclerose. Steun alsjeblieft dit onderzoek. Ga naar msresearch.nl en doneer. Ik ben dokter Gijs Kooi, MS-onderzoeker bij het MS-centrum Amsterdam.
1: Vallen de bladeren van de bomen? Dan is het najaar gekomen. En hier hoor je jouw muziek.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is Radio Optimaal Nieuws. Blijf op de hoogte.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Criminelen misbruikten via die servers de IP-adressen van onwetende burgers en bedrijven om hun eigen identiteit online te kunnen verbergen. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Met het uitschakelen van die servers is de dienst stilgelegd, meer acties worden niet uitgesloten. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. Pike zou eind september door 2 injecties worden geëxecuteerd, maar overleefde de poging. Haar advocaten eisen nu psychologische hulp en stellen dat de mislukte executie neerkomt op marteling. De rechtbank wil sowieso dat al het bewijsmateriaal bewaard blijft voor een mogelijke rechtszaak. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Daarmee is een slepend conflict opgelost dat het museum zelfs dreigde te sluiten. De verbouwing van 104 miljoen euro moet in het najaar van 2028 beginnen om achterstallig onderhoud en klimaatbeheersing aan te pakken. De vaste collectie blijft tijdens die werkzaamheden wel gewoon te bezoeken. Financiële details van de afspraak met het Rijk zijn niet bekendgemaakt. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. En er verandert tot en met het weekend vrij weinig. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje.
3: Je werkdag zit erop. Gauw naar huis, waar je lekker kunt ontspannen. Dit is werk-woonverkeer.

0: Het is wisselend bewolkt met regelmatig zon, maar ook kans op een bui. Het kwik wijst een graad of 16 aan en er waait een matige noordwestenwind die aan zee en boven het IJsselmeer krachtig is. Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Ben van Hofstede heeft ze voor je.
2: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment.
1: Dit is Woon-Werkverkeer op Optimaal.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. De politie heeft servers offline gehaald van een wereldwijd netwerk van gehackte apparaten, een zogeheten proxydienst. Een speciaal team uit Noord-Holland kwam het netwerk van bijna 178.000 apparaten op het spoor, waaronder ook honderden in Nederland. Krista Pike, de Amerikaanse ter dood veroordeelde vrouw die haar eigen executie overleefde, heeft in haar ziekenhuiskamer weer gelopen. Wel is ze mentaal nog in een wazige staat door het dodelijke middel pentobarbital. En het Van Gogh Museum en het ministerie van Onderwijs hebben een akkoord bereikt over de financiering van een grootschalige renovatie. Het weer wisselend bewolkt met regelmatig zon en ook kans op een bui. Het is een graad of 16 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer krachtige noordwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Helaas, Mehmet. Ja, wij gaan weg uit Mali. We zijn een beetje bang dat de gewapende meneer straks ruzie gaan maken. Maar zo'n flink jochie als jij kan toch misschien al wel voor zichzelf zorgen? Zei niemand bij Save the Children. Ooit. Ever. Want wij zijn er voor kwetsbare kinderen. Onvoorwaardelijk. Bekijk hoe op savethechildren.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het Hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen. Vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen. Bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Optimaal. Optimaal.

0: Vanavond blijft het wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht is het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De matige westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags is het bijna overal bewolkt met regelmatig regen. Het noorden en het westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait morgenmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Het geluid knalt je speakers uit. Tussen

Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Het geluid knalt je speakers uit. Dit is Ben van Hofstede.
1: Ben van Hofstede.
0: Tussen werk en woonverkeer.
1: Tussen werk en woonverkeer.
0: We zijn zo terug. Na het nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. En het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: De optimale gouden ouwe doordraai.

Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouwe en de beste hits.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister van Financiën Heijnen slaat alarm over de oplopende Europese staatsschulden. Voorafgaand aan het overleg met zijn Euroland-collega's stelt hij dat Europa te veel geld uitgeeft en te weinig hervormt. Heijnen waarschuwt dat landen met hoge schulden, zoals Frankrijk en Italië, bij tegenslag niet bij Nederland moeten aankloppen. Ook is hij tegen het versoepelen van begrotingsregels voor Italië vanwege de hoge energieprijzen. Het stapelen van schulden vergroot de economische problemen alleen maar, aldus Heijnen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en de trekvogels beter beschermen. Het plan leidt tot grote onrust aan de Waddenkust, want een petitie tegen de sluitingen is al ruim 50.000 keer ondertekend. Het kabinet benadrukt dat permanente sluiting niet het uitgangspunt is en dat er ook nog niets definitief is. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de kwestie. Het Amerikaanse leger heeft van het ministerie van Defensie de opdracht gekregen om voorbereidingen af te ronden voor mogelijke nieuwe gevechtsoperaties in Iran. Dat meldt nieuwsite Axios op basis van ingewijden. President Trump heeft nog geen definitief besluit genomen. Eventuele aanvallen zouden voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen plaats kunnen vinden. Waarschijnlijke doelen voor die zware bombardementen zouden dan de Iraanse energieinfrastructuur en nucleaire installaties zijn. En het Russisch Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag uit te leveren. Onder hen zijn voormalig hoofdaanklager Karim Khan en oud-president van het hof Pyotr Hofmanski. De 9 zijn in Rusland bij verstek veroordeeld nadat het ICC een arrestatiebevel uitvaardigde tegen president Poetin. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Maar de kans dat Nederland ze uitlevert is vrijwel nihil. Het weer wisselend bewolkt met her en der regen, vannacht eerst in het oosten en tegen de ochtend in het westen, bij dan 7 tot 13 graden en een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met buien en 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Het is wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht blijft het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags blijft het bijna overal bewolkt met regelmatig regen, het noorden en westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Tussen werk en woonverkeer met Ben van Hofstede.

koude en gure herfstdagen staan voor de deur. Maar bij ons maakt de muziek je altijd warm. Radio Optimaal.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer. Hier bij Radio Optimaal.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Het Russische Openbaar Ministerie heeft Nederland gevraagd om 9 medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag uit te leveren. Rusland erkent het strafhof niet en beschuldigt de medewerkers van onwettig procederen. Grote delen van het Waddengebied worden mogelijk tijdelijk afgesloten voor bewoners, vissers en toeristen. Met die maatregel willen ministers Karremans en Van Essen de kwetsbare natuur en trekvogels beter beschermen. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven.
2: Optimaal.
1: Hier klikken de hits het beste.

0: Wat als je geheugen aan de wandel gaat en niet meer terugkeert? 1 op de 5 mensen krijgt Alzheimer of een andere vorm van dementie. Een medicijn is er nog niet. Maar Alzheimer's SOX zijn er wel. Met Alzheimer's SOX steun je onderzoek. Kijk op alzheimersox.nl. Elke stap telt.
1: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

Donker, guur, nat en koud. Wij draaien gewoon de warmste hits waar jij van houdt. Dit is Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. Zo kunnen ze toch een meerderheid behalen. Premier Meloni heeft zich hard gemaakt voor de wet die volgens haar de stabiliteit van de regering bevordert. Een deel van haar eigen partij stemde echter steeds tegen, waardoor ze met aftreden dreigde. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Het meetpunt bij Lobith, waar de Rijn ons land binnenstroomt, geeft geen betrouwbare data meer door, waardoor Rijkswaterstaat het digitale bord met de waterstanden maar heeft uitgeschakeld. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Online zijn de actuele waterstanden nog wel te volgen. Dit zijn schattingen op basis van andere meetpunten. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Het is wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht blijft het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags blijft het bijna overal bewolkt met regelmatig regen, het noorden en westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Radio luisteren is nu nog leuker. Met de muziek van Optimaal.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Dit is Happy Hour met Rob van der Zanden.

0: optimaal. Het
1: laatste nieuws. Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. In Italië is een omstreden wijziging van de kieswet aangenomen. Partijen of coalities die 42% van de zetels halen, krijgen vanaf nu een bonus van 17,5% van de zetels. En het water in de Rijn staat inmiddels zo laag dat de actuele waterstand niet meer goed te meten is. Binnenvaartschippers moeten nu zelf inschatten of het verantwoord is om te varen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Hey!

uitputting, emotie, voldoening en de overwinning. Dat is de Europa Run. De Europa Run is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer... waarbij jij je samen met je team inzet voor verschillende goede doelen. Die maken het leven van zieke mensen met kanker draaglijker. Vorm samen met familie, vrienden of collega's een team... en doe mee met de mooiste estafetteloop van Nederland. Schrijf je in. Kijk op europarun.nl/meedoen.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag coming-out-dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. KLM houdt de komende maanden meerdere defecte toestellen aan de grond voor onderhoud. Vanaf eind deze maand tot begin maart worden vluchten geschrapt. Hoeveel en waarheen is nog niet bekend. KLM kampt al het hele jaar met problemen. In mei kwam de onderhoudsdivisie onder verscherpt toezicht van de inspectie Leefomgeving en Transport te staan. Nieuwe vliegtuigen zijn besteld, maar het duurt nog even voordat deze kunnen worden ingezet. De voorbereidende klimaattop in Fiji en Tuvalu die vandaag is begonnen, moest wereldleiders doordringen van de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. Dat is grotendeels mislukt. Alleen de leiders van Mauritius en Oost-Timor reisden af naar de eilanden. Verder moest de top het doen met ministers en andere vertegenwoordigers. Tuvalu is slechts 26 vierkante kilometer groot en dreigt op korte termijn ten onder te gaan aan de stijgende zeespiegel. Het weer: wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Voelaar. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Die we starten.

Het is wisselend bewolkt met nog her en der regen bij een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. In de loop van de avond neemt die wind in kracht af en wordt die meer westelijk. Vannacht blijft het overwegend droog met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags blijft het bijna overal bewolkt met regelmatig regen, het noorden en westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: 14 jaar alweer. Maar je blijft altijd papa's kleine meid.
1: Guusje was morgen jarig. Helaas kreeg Guusje de ziekte van Betten. Kinderen met de ziekte van Betten worden vaak niet oud. Geef ze hoop op een toekomst. Doneer op beatbetten.nl.
2: Dag in, dag uit. Het beste. Beste. Optimaal.
3: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het Europees Parlement heeft een resolutie goedgekeurd die oproept tot een Europese strategie tegen islamistische infiltratie en de invloed van de moslimbroederschap. De door de Christendemocraten ingediende tekst kreeg steun van onder meer de liberale en rechtse fracties. Voorstanders noemen het geen aanval op moslims, maar een strijd tegen een politiek project dat haak staat op Europese waarden. Linkse partijen stemden tegen de resolutie, omdat die in hun ogen vooral stigmatiserend werkt. Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer wilde aanstaande zondag de regenboogvlag hijsen op het parlement, maar na bezwaar van de SGP gaat dit niet door. Ambtenaren van het regenboognetwerk hadden om het hijsen van de vlag gevraagd. Maar het initiatief is niet ter stemming gebracht in de Tweede Kamer, wat wel verplicht is. Mogelijk wordt er vandaag alsnog over gestemd. Het is zondag Coming Out dag. Op tal van overheidsgebouwen zal dan wel de regenboogvlag wapperen. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Dit is hem. De gezelligste van allemaal.
1: Radio.
0: Optimaal.

rouge qui boire un chocolat. La place rouge était vide.

0: Wil je meer doen met je medewerkers? Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Zo pakte Bart en zijn team het tekort aan vakmensen aan. Met een interne opleiding. Dat bleek ook een nieuwe bron van innovatie. En bouwt Lieke een hecht team met behulp van een buddy-systeem. Daardoor behoudt ze mensen en kennis voor haar bedrijf. Kijk hoe andere MKB'ers het doen en ga zelf aan de slag. Download de toolkit op mijnleercultuur.nl. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beide stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. 4 jaar cel voor verkrachting van een internationale studente. De rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat de 33-jarige Hagenaar Galit A. zich voordeed als agent, waarna hij een Zuid-Koreaanse studente op haar kamer verkrachtte. Een paar maanden later probeerde hij op dezelfde wijze opnieuw het studentencomplex binnen te komen. Toen deed niemand open. Het OM had 5 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. En de mysterieuze dood van een 28-jarige Russische laborante zorgt voor grote internationale onrust. Volgens eerdere berichten raakte ze in een laboratorium in Siberië besmet met de pest. Maar haar moeder ontkent een laboratoriumongeval en beschuldigt de artsen van nalatigheid. Het Kremlin ontkent een pestuitbraak, maar de WHO en de VS eisen wel opheldering over het incident. De paniek onder de lokale bevolking neemt toe en een topbioloog suggereert de productie van een biologisch wapen. Het weer, wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom, goed dat je ons gevonden hebt.
3: Optimaal.

0: meeste hits.
1: De meeste hits.
0: Per vierkante seconde.
1: Per vierkante seconde.
0: En die hoor je hier. Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Duizenden kinderen hebben dagelijks te maken met pesten. Kinderen die zich anders voelen, onveilig of onbegrepen. Heb jij als ouder vragen over pesten op school? Wij helpen je kosteloos en zitten nu voor je klaar. Je vindt ons op oudersenonderwijs.nl.
1: Laat die storm buiten maar razen. Wij draaien de beste hits. De heerlijkste van de herfst. De heerlijkste van de herfst. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. De Venezolaanse oud-president Maduro en zijn vrouw zijn in de Verenigde Staten aangeklaagd voor marteling van politieke tegenstanders. Ze worden al vervolgd voor corruptie en drugshandel. Het echtpaar werd begin dit jaar door het Amerikaanse leger uit Venezuela ontvoerd en in New York gevangen gezet. Hun proces begint volgend jaar zomer. Beiden stellen onschuldig te zijn aan de aanklachten. Bij een veroordeling wacht hen minimaal 50 jaar gevangenisstraf. 4 astronauten zijn vandaag teruggekeerd vanaf ruimtestation ISS naar de aarde na 237 dagen in de ruimte. Onder hen is de Française Sophie Adenau. Zij houdt nu het record van de langste ruimtereis voor een Europese astronaut. Ze voerde tijdens haar verblijf 3 ruimtewandelingen uit, onder andere om onderhoudswerk te doen aan het ruimtestation. De vervangers van het viertal zijn vorige week vertrokken. Zij blijven een half jaar in het ISS. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

iedereen. RadioOptimaalFM.nl. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Radio Optimaal is altijd actueel. Zelfs met de muziek.

0: Ja, waarom niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
2: De leukste hits van vroeger en nu. Je hoort ze op Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen. 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.

Vannacht blijft het overwegend droog, met eerst in de oostelijke helft van het land kans op regen en tegen de ochtend nattigheid in het westen. Het kwik wijst zo'n 7 graden in het oosten aan en 13 vlak aan de kust. De westelijke wind wordt landinwaarts matig, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig. In de ochtend is het bewolkt met her en der buien, vooral in het noordwesten. 'S Middags blijft het bijna overal bewolkt met regelmatig regen, het noorden en westen krijgen het meest. Het wordt 14 tot 18 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Aan de kust is die wind krachtig tot hard, tot windkracht 7. We houden tot en met het weekend wisselvallig weer met buien, veel wind en een graad of 15. Daarna wordt het weer wat droger en ook wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. Ze trilt in de zon. Ik tel de echo's in het trappenhuis. Ik hoor iemand zingen. Hey, ik wil alleen maar zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze. Hey, ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen.

0: stad staat in brand. En ik hoor het alarm, ik tel de goos in het trappen.
1: Ik kreeg beenmergfalen tijdens mijn derde zwangerschap. En ik had niet lang meer te leven. Mijn enige kans was een stamceltransplantatie. En dankzij een stamceldonor leef ik nog. Elk jaar zoeken 800 mensen zoals ik een match. Ook jij kunt een leven redden als stamceldonor. Meld je nu aan op stamceldonor.nl.

lekkerste hits hoor je hier. De lekkerste hits hoor je hier. Dit is Radio Optimaal. Check onze website op radiooptimaalfm.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

아직 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Zoek niet verder, je hebt ons gevonden. Dit is Radio Optimaal, jouw allerbeste vriendje.

Hoe show jij je idee? Als je in de supermarkt alcohol koopt, op het terras zit of in de kroeg bent, schiet je met je pasjeshouder. Tover je hem razendsnel uit je binnenzak? Doe je net alsof je een FBI-agent bent? Of laat je hem gewoon zien? Hoe je het ook doet, show altijd je idee. Niks 18.

Je speakers staan op knappen. Je speakers staan op knappen. Want zoveel hits, hoor je alleen maar hier. Dit is Radio Optimaal. Dit is Radio Optimaal.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen. 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Ja. Optimaal.